you. O jee, dan lets die vrijwillige jubel wachten. Want hier de over die leen bloos van lachen. Je naar trainen. En mijn bier. Wo het leid neem je midden en de schwetsen deen.

Het zijn van een vrouw, ik loop die huizen net. En wie het is bij je waan, het lang wat zich bij een zwet. Je bent zo vattig, ik zag hem nog zo in een hoek, schaf ik.